De controle is kwijt, ik heb mijn besluit. Naar de plaatsen toe, waar je niet kan gaan. Ik probeer het, never to be found. De controle is kwijt, want ik weet het nu. De controle is kwijt, ik heb mijn besluit.